بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير خلقه هو سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سمد ميشا عادل براديو اسلام انترناشنال وبنتسلوت خير القرون. الله بريسا حمد دانك شكر صلى الله سبحانه وتعالى ونصير صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرديدات ونصفر دير دي فوربيل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم zodat ons kan bereiken Allah subhanahu wa ta'ala. Die Nabi alayhi salatu wa salam was die beste voorbeeld voor ons. En die wat belangrijk is voor ons, is om te verstaan Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah subhanahu wa ta'ala is weer eens. Nummer 2, om te verstaan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En die om te verstaan Allah azza wa jal en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is dit die rede is om te bekom nie net die verstaaning en die onderdanigheid nie, maar om te bekom die muhabba Allah en die muhabba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala en ook die liefde van die Nabi alayhi salatu wa sallam. So dat is belangrijk voor ons, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran leeft voor ons. En Allah ta'ala is duidelijk. In al die aspecten, Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons. Ba'da'udu billahi minash shaitanir rajim. Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons. Dat als ons sê dat ons is lief van Allah ta'ala, tuhibbun Allah, dat die mahbub, die muhabbatullah, dat ons sê, ons is lief van Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni. So die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala vir enige persoon wat sê dat hulle is lief van Allah subhanahu wa ta'ala, die instructie is fattabi'uni. So die instructie van Allah ta'ala is om te volgen die Nabi alayhi salatu wassalam, fattabi'uni. Dan die derde aspect is die wat Allah ta'ala sê, yuhbibukumullah. Dat dan gaan Allah subhanahu wa ta'ala lief is voor die persoon. So dat is in sy plekken. Die kwaliteit wat ons van verwijs hierso is die muhabbat Allah, of dat kan geroep word verstaan al-wadud, die dat Allah subhanahu wa ta'ala, die al-wadud is een van die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala, die Allahu Akbar, die titels van Allah subhanahu wa ta'ala, al-wadud. So in verband met die muhabbat van Allah ta'ala, is dat de persoon om te verstaan wie is Allah subhanahu wa ta'ala, ons leert die kwaliteiten of die namen van Allah Ta'ala, die titels van Allah Ta'ala. In verband met dat is dat ons komt bij een kennisgeving dat wie Allah subhanahu wa ta'ala is en wat is Allah subhanahu wa ta'ala, wat is die bemachtiging van Allah Ta'ala. Allahu Akbar, die makam, die positie van Allah subhanahu wa ta'ala. In verband met die is dat Allah subhanahu wa ta'ala is duidelijk in verband met die muhabbatullah, met een verband met die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala wil hee dat enige persoon moet bekom die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala, dat die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala kan nie bekom word deur dat die persoon moet mujahada maak, moet streven om in sy leven te brengen die voorbeeld van Rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam. So die is die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Wanneer enige moslim, man en vrou, enige part van die wereld, wat ook al die positie of die status is van die persoon, as ons sê en ons verkondig dat ons is lief vir Allah subhanahu wa ta'ala. Ons sê dat ons is lief vir Allah subhanahu wa ta'ala. Een persoon sê dat ek is moslim. En een persoon sê dat ek is lief vir Allah ta'ala. Een persoon sê dat ek is lief vir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dan die persoon se liefde gaan getoets word. Die persoon se liefde gaan geëvalueer word. Die persoon se liefde gaan op die, ons gaan sê, gaan deur die toets gesit word. Naam. En hoe is het dat Allah subhanahu wa ta'ala wil sien dat die liefde wat ons sê vir Allah, of die liefde wat ons sê vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat ons sê met ons tong of wat ons verkondig, dat het is in die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is het, dat as dit nie in plekken is nie, dan hoe gaan het wees dat Allah, dat ons gaan die liefde van Allah Ta'ala kan bekom? En Allah Ta'ala maakt het duidelijk dat enigene wat sê dat hy is lief vir Allah subhanahu wa ta'ala, of sê is lief vir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala het 'n conditie daar gesit, dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vat tabi'uni, dat die persoon, die moslim, moet vir die Nabi alayhi salatu wa salam volg. En dan, as ons vol die leefstijl, die leefwijze, die methode van leven van Rasulullah Islam in elke aspect, dan is dit dat die persoon werk om die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala te verkondig, die liefde van Allah ta'ala te voeren toe te breng, die liefde in Allah ta'ala te versterk. En die is dit, soos ons het verstaan, dat het ons noemde die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En in die is ons kyk dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die positie om te volg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waar Allah subhanahu wa ta'ala die instructie gee dat ons moet onderdanig is vir Allah en ons moet onderdanig is vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons dat die persoon wie onderdanig is en volg die Nabi alayhi salatu wa salam, die persoon is onderdanig vir Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is belangrijk vir elke moslim dat die kalima, het kalima tawhid en die eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala op die leefwijze van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat wordt vertaal en het wordt gesê dat die persoon weerspiel, die persoon kom voor as iemand wat lief is vir Allah ta'ala, iemand wat sy tyd spandeer vir Allah ta'ala, iemand wat lief is vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sy tyd spandeer om die leefstijl van Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasallam in sy lewe te bring. Die persoon is die persoon wat werk om te bring en om te versterk die liefde van Allah ta'ala deur die dat hy praktisch is en dat hy het istikama, verstaan, dat hy volg die leefstijl en die leefwijze van Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasallam. So, in die en dat wanneer een persoon, as ons kyk, Allah subhanahu wa ta'ala, in die dat in verband met die onderdanigheid van die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala, die verwijzing en die vak is Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dat kan nie verstaan word nie wanneer ons nie van Allah subhanahu wa ta'ala voorbring nie. Dier die dat die Nabi alayhi salatu wa sallam so verantwoordelijkheid was die om van Allah ta'ala groot te maak. En dit is hoekom in elke aspect van onze ibadat, van onze aanbiddings, is dit in die adhan, is dit in die salaas en sovoorts, is dit dat die moslim gaan sê Allahu Akbar. Dat Allah subhanahu wa ta'ala verstaan, Allahu Akbar,
At Allah subhanahu wa ta'ala is die grootste. Allah subhanahu wa ta'ala geen vergelijking met Allah subhanahu wa ta'ala nie. Allah ta'ala staan uit eerste. En Allah ta'ala was daar. En Allah ta'ala gaan blij. Allah ta'ala is eerste. Leysa qabala ushay. Dat daar was niemand voor Allah ta'ala. Hoewel akhiru. Wanneer allemaal door die procedure en die processen gegaan het van dood, dan Allah ta'ala huwal akhiru, dat Allah ta'ala gaan die laatste wees, wat gaan wees, leysa ba'da ushay, dat daarna Allah subhanahu wa ta'ala, dat gaan niemand wees nie, leysa ba'da ushay, dat nie een van die makhlukaat van Allah ta'ala, wat ook al Allah ta'ala geskapen het, dat Allah subhanahu wa ta'ala is alleen. Die liefde van Allah Ta'ala is belangrijk. Hoe om te bekomen die liefde van Allah Ta'ala is van belang ook. En die en dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hemzelf zei voor ons. En die is dat in die hadith waar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam deel met ons. Wa ma yazalu al-abd. Die wat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei. Dat die slaaf van Allah Ta'ala dat om in een voorkomsten. Dat die slaaf van Allah Ta'ala wa ma yazalu al-abd yatakarrabu ilay bin nawafil yatakarrabu ila Allah. Dat die slaaf van Allah Ta'ala kom nabij aan Allah subhanahu wa ta'ala hu deur die dat hij homself benader in die nawafil. Die nawafil is wat? Die nawafil is die praktijken van dien. Wat een persoon Allahu Akbar nader brengt aan Allah Ta'ala. Zoals ons gaan zeggen, die nafil salah, die nafil Koran, die is alles die. Dat kan val onder die sunnat ook. Maar die wat somtijds is die persoon zijn iman niet te sterk is niet, dan die persoon het niet wensen niet. Of die beloning van amal is niet voor die persoon niet. Dan is het dat somtijds los ons die nawafil uit, ons los die sunnat uit. En die dat ons wordt geleid en geleerd dat zo die slaaf van Allah Ta'ala gaan aangaan om hemzelf te benaderen door wat? Door nawafil, die amal wat de persoon verstaande kiezen het. Als ik het ga doen, ik ga beloond worden. Als ik het ga doen, ik ga nabij aan Allah Ta'ala. Als ik het niet ga doen, dan ga ik blij waar ik is. Ik ga niet die beloning krijgen van het niet. Zo die varen tussen zijn plekken. Maar die wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons leert en zegt, dat de slaaf kan niet bij hemzelf benaderen aan Allah subhanahu wa ta'ala alleenlijk bin nawafil. Die varen tussen zijn plekken. Die nawafil. Die salaas wat ons gaan zeggen. Wat een persoon een kiezen heeft. En die een dat ik kan het doen. Ik kan meer. Ik kan twee raka'at salaas lezen. Vier raka'at salaas lezen. Ik kan salatul awabin lezen. Verstaan die salaat na maghrib voorbeeld. Alles die. Ik kan salatul duha lezen. Alles die. Subhanallah. Zo het salatul khaja lees voorbeeld. Zo die nawafil, dat kan wees die zikr van Allah Ta'ala, die tilawat van die Koran, zit meer met die Koran, die nawafil, die is alles die, dat die persoon verstaan, en die dat die nafil amal, die nafil praktij, die amal, die praktij, wat die persoon voeren toestier, wat niet, zoals ons gaan zeggen, de instructie van Allah Ta'ala is dat je moet het doen. Dat is die begeerte en die wil. En die liefde voor Allah Ta'ala. En die liefde voor Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dat die persoon gaan praktisch is op die nawafil. Die slaaf, door die nawafil amal. Die amal wat die persoon op amal maakt praktisch is op dat. Dat is niet een vareld amal niet. Die dat de persoon gaan naderkom, meer lief is van Allah subhanahu wa ta'ala, herkenning bekom, dier Allah Ta'ala, dier Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala en die liefde van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. Zo in die end dat die persoon zegt dat hij is lief voor Allah ta'ala en is lief voor Rasulullah sallallahu alayhi wa salam, dat kan net verkondigd worden, dat kan net duidelijk worden wanneer die persoon nafil in zijn leven brengt. Wanneer die persoon standvastig is op die sunnat van Rasulullah salam, die nawafil salah standvastig is, en enige amal wat nafil is, enige amal wat die persoon heeft de keuze om te doen, en die persoon heeft de keuze om te zeggen dat, verstaan, dat is een actie wat niet, ons gaan zeggen, belangrijk is, zoals de vareld niet. Minder als de vareld, is sunnatul mu'akkada. Verstaan? Minder als die, sunnatul ghair mu'akkada. Minder als die, is dat, zoals ons gaan zeggen, die nawafil. Verstaan? Die salas. Allahu Akbar. Allah tala soek die. Zo die punt die zo is die. Dat een persoon gaan aangaan met zijn nawafil. Met die amal. Wat ook al die vorm is. Allahu Akbar. Is het die tilawat van die Koran. Is het is om meer geleerdheid te bekomen. Voordat die verstaaning van die Koran. Die geleerdheid van die Koran. Die zikr van die Koran. Subhanallah. Jen is om die Koran te lezen in die salah. Want Allah ta'ala gaan meer lief is voor die persoon wat die Koran leest, beter kan die salah. Een persoon loopt gaan werk toe. Die student gaan school toe, madrasa toe. Op die pad die persoon, die student of die persoon is bezig om te lezen die Koran. Die nafil amal is meer belangrijk bij Allah ta'ala. Lief voor. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat die persoon gaan aan en die persoon brengt voor. Verstaan en kom nabij aan Allah ta'ala door die nawafil. Die punt is ons. Hatta uhibbahu. Allah ta'ala zegt en Rasulullah salam zegt, leer voor ons, hatta uhibbahu. Tot en met wanneer Allah ta'ala lief is voor die persoon. Zo die punt is zoals die. Dat om bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn liefde uit te komen, moet die moslim eerst door die nawafil gaan. Verstaan? Die wat de persoon een keuze heeft. Die optie waar die persoon maakt in verband met die praktijken. En door die nawafil amal gaan die persoon van Allah subhanahu wa ta'ala zijn liefde bereik, bekom, versterk, vergroot. Zo die is belangrijk. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Zo nou, om die liefde van Allah ta'ala te bekomen en te weerspiegelen, te wijzen die liefde van Allah ta'ala, dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala verwacht die nawafil, die praktijken wat in die leven van Rasulullah salam geweest is. Allahu Akbar. Dat de persoon brengt die sunnah in zijn leven in. Die persoon brengt meer als en brengt bijvoorbeeld praktisch op die amal, die nawafil amal. En dat gaan die liefde van Allah ta'ala brengen in die leven van die persoon. Wanneer ons als moslim, kijk als ik lief is voor Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer ik wil zien als ik lief is voor Allah ta'ala, dan moet ik kijken en zien dat hoeveel dien is in mijn leven in. Hoeveel moslim is ik? Hoeveel van die 23 jaar van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom voor in mijn leven in? En hoeveel tijd ik spandeer om te bekomen die sunnan of die praktijken van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zo, die is belangrijk voor die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat die ummati moet zeker maken dat om te bekomen die liefde van Allah ta'ala, die conditie is van dat om te volgen Rasulullah islam. Dan die hadith, verstaan ze voor ons, want het komt voor in de hadith, die kutsi, dat komen verschillende hadith voor, in verband met die, dat die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala, zijn liefde van Allah ta'ala, is op die conditie, verstaan, met die van die liefde
på de sunnat från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hur mer livda oss bekom ger de sunnat, hur mer sunnan salas, hur mer sunnat oss bringar oss i livet. Allahu Akbar. Azatas and de kaulun nabi, azatas and de geleertheid van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaulun nabi, de geleertheid van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'alun nabi, de praktijken van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat takriru nabi. Verstaan dat die, dat Sahaba radhiyallahu anhu zijn voorbeeld, dat wat in het leven van de Sahaba geweest is, wat ons leest van, kan ook die liefde voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brengen in ons leven in. Wie is die dat ons verwijzing maakt, dat het was in het leven van Sahaba radhiyallahu anhu, en dat gaan ons die verstaan brengen, dat wat in hun leven is, verstaan, moet geweest zijn. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was tevreden. Nummer 2, dat hulle het gezien bij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nummer 3, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het geleerd die Sahaba radhiyallahu anhu in zekere majalis of in zekere omgevingen. So dit is belangrijk voor ons. Allahu Akbar. En die en, als ons kijken in verband met die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala, dat een is, een persoon kan zeggen, verstaan, die praten is over Allah's liefde. Die praten is over die liefde van ons. Die liefde wat ons heeft voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat is die punt? Die punt die zo is die, dat een persoon moslim moet verstaan en moet bekomen die geleerdheid dat hoe om te bekomen die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe om te bekomen die liefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat is die verantwoordelijkheid van elke moslim in die dunya, op de aarde. Die verantwoordelijkheid van moslim om te bekomen die verstaaning in verband met die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat ons zei en vertel is die liefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat wordt bedoeld met die liefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Is die dat die persoon is praktisch op die sunnat en die nawafil in hulle leven in. Subhanallah. Die dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasalam, als ons verstaan, Jabal Uhud. Jabal Uhud is een belangrijke berg, zoals ons gaan zeggen, Jabal is een belangrijke berg in die, in voor ons als moslim. En hoekom? Weers die dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praat groot van Jabal Uhud, die berg van Uhud. Voor die wat die bestaan berg, die mountain van Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praat groot van het. En die dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, Jabal Uhud uhibbuna. Dat Jabal Uhud uhibbuna. Dat die berg Uhud, daar wat ons weer die gevecht van, bestaan die gevecht van Uhud. Allahu Akbar. En die en dat Rasulullah sallam zei, Jabal Uhud uhibbuna. Dat die Jabal Uhud, dat die berg van Uhud is lief voor ons. Uhibbuna is lief voor ons. Dat die berg is lief voor ons. Want nahnu nuhibbu. En ons ook Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en die Sahaba radhiyallahu anhu is lief voor Jabal Uhud, die berg Uhud. Kom eens gaan bekijken in die geschiedenis van die. Wat is die gebeurtenis van Jabal Uhud? Eén is die fadail, dat is onze plek. Verstaan, die status van Uhud, dat is ons gaan kijken ook in die in. Dat wanneer ons kijkt naar Jabal Uhud, die berg van Uhud. Ons weet nummer 1, die gevecht van Uhud heeft plaatsgevonden. Nummer 2, Sahaba radhiyallahu anhu het hulle lewe gegee vir Islam. Uhud, 70 Sahaba het geword en hulle het geword shuhada. Hulle het hulle lewe gegee vir die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Die kubur is net daaronder by Jabal Uhud, daar wat 70 Sahaba wat hulle lewe gegee het vir die dien, die verspreiding van dien, die beskerming van dien. Dis mujahada, mujahada. Wanneer 'n persoon
die mujahada, die liefde van Allah wil bekomen, wil wees, die liefde van de Rasulullah Islam bekomen, wil wees, Allahu Akbar, dan is daar een verwachting. En die verwachting wordt geroepen, mujahada. Walladina jahadu fina. Dat Allah ta'ala zegt, dat die mensen wat streven naar ons toe, hulle makkelijk klaar voor ons. Hulle streven naar ons toe. Lanahdiyanam subuluna. Dat Allah ta'ala bestempel dat Allah ta'ala gaan hulle lei. Dat is die kort van die lang. Kom ons kom terug in dien. Dat ons weet dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt voor ons dat Jabal Uhud is een van die bergen van Jannat. Jabal Uhud. Allahu Akbar. Jabal Uhud. Jabal Uhud is een van die bergen in Jannaten. Zo dat is Allahu Akbar. Dat is twee, drie aspecten wat net naar onze geheer toe komt. Die een is Jabal Uhud. En die een is basis als ons kijkt wat die moslimse hart gaan betreft. Je zegt dat met Jabal Uhud dat concreet dat dat stil die hart van die moslim. En Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, die liefde wat die moslim heeft voor Rasulullah sallam. Ons kan praten die dag van Kiyama. Ons gaan niet kunnen klaarmaken die liefde voor Rasulullah sallam niet. Die liefde wat Rasulullah sallam voorgeleerd heeft. Die liefde wat Rasulullah sallam gedeeld heeft. Die liefde wat Rasulullah sallam geleerd heeft door die kwaliteiten, die sifat van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wat Rasulullah sallam gemaakt heeft, wie Rasulullah sallam is. Die punten die in, wanneer ons noem in verband met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam smakken, verkondig. Bijna al bayti wa mimbari. Raudatan min riyadil jannah. Ook kama qala alayhi salatu wasalam. Subhanallah ya Rab. Die is belangrijk. Hoekom? In Madinatul Munawwara. Een ding, Allahu Akbar. Dat die persoon, al-Mahbub Allah, wie Allah ta'ala die meeste lief was voor, Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. Die persoon dat door die liefde voor Allah, door die mujahada. En dat is het teken van niet net die aanvaring als die imamul Anbiya, maar ook als die streven van Rasulullah sallam. In verband dat Rasulullah sallam gaan blij het teken tot die dag van Kiyama. Waar is die teken? Die teken is niet net in die sirat en die surat en die sururat niet. Allahu Akbar. Dat betekent hoe die hart, die reinigheid van die hart, die geschiedenis van Rasulullah sallam. Die voorkomst van Rasulullah sallam. Allahu Akbar. Wat ook belangrijk is die, in verband met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is die dat die kabr van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is in Masjid Nabawi, Ghurf Aisha radiallahu ta'ala anha. Die kabr van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die is het, dat die, wat is die connectie, wat is die band, die verbinding, Allahu Akbar, met Rasulullah sallam, masjid. Dat betekent die amal van die masjid, die amal van verstaan die madrasa, Masjid Nabawi en Madinatul Munawwara. En Makkatul Mukarrama, die madrasa, of die Darul Uloom, of die Jamia, die universiteit was Darul Arkam. En Madinatul Munawwara, die madrasa, was wat? Was Masjid Nabawi. Sallallahu alaihi wasallam. Deer die voorbeeld van Rasulullah sallam. Dat enige persoon, Allahu Akbar, wat benader homself en wat lief is voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dat is die persoon gaan Medina tul Munawwara. Makkah, wal Medina wal Medina. Makkah is Makkah en sy plekken. Makkah se darja is in sy plekken. Allahu Akbar. Medina is Medina. Die is een plek waar Allah ta'ala gemaakt heeft dat die lichaam van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en Allah het gaan vaar Abu Bakr, Allah ta'ala het gaan vaar Omar voor Abu Bakr en al drie van hulle bestaan is in één kabber, in één, kon gaan sê kamer, subhanallah wat hulle makbara is. Wale, die punt die zo is die, dat enige persoon wat gaan Medina tul Munawwara toe,
dat hier die makam, die positie van Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is die dat die Nabi alaihi salatu wasallam hier die respect Allahu Akbar, die makam, positie Allahu Akbar, die voorbeeld van Rasulullah sallam beste is dit dat Rasulullah sallam is begraven in Masjid Nabawi. Die punt, wat is die punt? Die punt is dat elke moslim wat gaan vergaat je umra, elke moslim gaan bezoek Masjid Nabawi. Dat betekent dat tot die dag van Kiyama dat moslims gaan bezoek, niet net gaan bezoek Masjid Nabawi. Wat die masjid belangrijk maakt is die persoon wie in die masjid is. Wie is die persoon? Habibullah. Dat is die persoon wie Allah Ta'ala die meeste lief is. En wie is die? Rasulullah sallallahu alaihi wa salatu wa salam. So dat is, ons kom terug naar die punt toe. En wat is het? Dat Rasulullah sallallahu alaihi wa salam sê, bain al bayti wa mimbari raudatan miryadi jannah. Tussen die huis, die kamer waar Rasulullah sallallahu alaihi wa salam lee, tot vandaag toe, Allahu Akbar, en die mimbar, die ou mimbar in Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, ik kan het zien dat Rasulullah sallam sê die plek is raudatum miryadi jannah, dat het is een van die tuine van die tuine van jannah, een tuin van die tuine van jannah. Die wat nie verstaan, dat is een van die gardens, van die gardens van jannah. En wat is die? Die arouda, die rouda, dat is die stuk grond. Dit betekent dat die stuk grond is een stuk grond van jannah wat op die aarde is. Een persoon wie in die rouda gesit het, heeft Allah gekies. En dat is die besluiten van Allah subhanahu wa ta'ala, dat die persoon heeft in jannah gesit in die dunia in. Dat die persoon heeft in jannah gesit. Wie is die? Kaulunadi. Die woorden van Rasulullah Islam. Los die woorden van Rasulullah Islam. Ons vaat die woorden van Allah Ta'ala. Allah Ta'ala zei in verband met Rasulullah sallallahu alaihi wa salam. Wa ma yantiku anil hawa. In huwa ila wahyu yuha. Dat die Nabi van Allah subhanahu wa ta'ala praat niet uit zijn zak niet. Hij praat niet uit zijn wil niet. Die Nabi alayhi salatu wa salam praat uit die wahi, praat uit die wil van Allah Ta'ala, praat uit wat Allah subhanahu wa ta'ala wil hee, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moet voor hem toe brengen. Allahu Akbar. En wat Allah wil zee, wat Allah wil verkondig, zo so die Nabi alayhi salatu wa salam zee, Allahu Akbar, dat die plek tussen mijn huis, die kamer, die ghurf Aisha radiallahu ta'ala, die kamer van Aisha radiallahu ta'ala, bijna al beiti, ey ghurfati, wel mimbari, en die mimbar van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die kamer van Aisha radiallahu ta'ala, raudatan min riyadil jannah. Dat is een van die tuine van jannah. Dat is een van hulle. Zo'n persoon wat daar gesit het, ons herinner, en ons gaan terug, het gesit in een van die tuine van jannah, een van die gardens van jannah, subhanallah. Dat is nummer 2. Nummer 3. Die belangrijkheid wat omsingel die voorbeeld van Rasulullah sallam, niet net die voorbeeld, wat Rasulullah sallam sê, ons het genoem, en ons het gedeel, Jabal Uhud, belangrijk, en ons weet dat Rasulullah sallam was beseerd in Jabal Uhud. We staan in die, en ons praat op die op die berg van Uhud, en die Ghazwatul Uhud, die gevecht van Uhud, die Nabi alayhi salatu wasalam, het gaan skeiling zoeken, het gaan rust om te herstel. Daar boven in die bergen, dat is een opening. Amper zo te verstaan als een opening, zoals een grot. Subhanallah, ja Rab. Vandaag is het toegemaakt. Dat is omsingel met de fans. Niemand kan weer daar aan gaan, niet? Want alhamdulillah, voor die wat het gezien het, voor die wat die oomlijk gehad het om te gesidden, dat ze noorun ala noor. Dat betekent, enige persoon, die is belangrijk, dat enige persoon, Jabal Uhud, die berg van Uhud, is een van die bergen van Jannah. Dat betekent dat die persoon, wie die kans gehad het om te gaan klim die berg van Uhud, die persoon
heeft geklim, was op een van die bergen in Jannat. Dat betekent dat die persoon in die dunya bestaan was al klaar in Jannat, subhanallah. Ja, Rab. So, die is belangrijk. Nummer drie. Die is net dat de persoon, als ons kijk, wat ons gaan zeggen aan Nil. Bestaan die rivier aan Nil. Dus ons gaan zeggen die Nijlrivier in Misr, Egypt. Misr. Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft ons gezegd en geleerd dat die Nil, zoals ons gaan zeggen, die rivier van die Nil, die Nijl rivier, en die is een van die rivieren van Jannat. Is een van die rivieren van Jannat. Zo, het is hoe ons verstaan en hoe ons gebruik maakt van die oomblik en hoe ons onszelf part bring en part word van die geschiedenis en hoe ons onze keuze gebruik. Allah subhanahu wa ta'ala moet ons lei. So dat is die kort van die lang. En in die en is het die, dat is om te bekomen die muhabbat Allah, die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Is dit dat die persoon gaan het bekomen door die persoon zijn liefde voor die Nabi alayhi salatu wasalam. Dat is niet net met die tong niet. Dat betekent dat die persoon werkt om zijn leven te verbeteren. En zoveel als mogelijk van die leefwijze, die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, te brengen zijn leven in. Die is belangrijk voor ons. Naam. En kort en krachtig is het. Dat wanneer een persoon streven in zijn gebroken voorkomst. Streven om te herkennen wie is Allah. Streven om die zikr van Allah te laten maken. Streven om die ibadat. Die verstaan die ibadat te maken van Allah. Ta'ala. Nummer 1. Nummer 2 aan de andere kant. Streven om te leren die geschiedenis van Rasulullah Islam. Die voorbeeld van Rasulullah Islam. Nummer 2. Om te brengen in zijn leven die sunnat. Of die sunnan. Die leefstijl van Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So die persoon probeert, die persoon streven. Allahu Akbar. En die albei is dat, dat in die en dat Allah subhanahu wa ta'ala yughbibakumullah. Dat Allah ta'ala gaan lief is voor die persoon. En die streven voor Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. En die streven voor die persoon na die sunnan, die leefstijl van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, probeer om te om zijn leven te brengen en om zoals Rasulullah, om zoals die voorbeeld van die Nabi alayhi salatu wasalam in zijn leven te brengen. Dat is een hadith dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallatu wasalam zei voor ons, dat wanneer Allah talas lief is voor die persoon, zoals we het mooi verstaan. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala lief is voor die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala. Lief is voor die persoon. Die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan roept Allah ta'ala voor Jibreel alayhi salatu wa salam. En Allah ta'ala zegt voor Jibreel alayhi salatu wa salam. Anna uhibbu fulan. Ik is lief voor zo en zo persoon. Allah ta'ala zegt voor Jibreel alayhi salatu wa salam. Dat ik is lief voor zo en zo persoon. Zo, ons heeft geleerd en ons verstaan dat om liefde is voor Allah, om liefde is voor mij. Dat is dat hoeveel dien heb ik gebracht in mijn leven. Hoeveel dien heb ik gebracht in mijn leven. In. Verstaan? Dat is die kort van die lang. Allahu Akbar. Dan, wanneer dat gebeurt, dan vergroot die liefde van Allah Ta'ala voor die persoon. Die liefde van Allah Ta'ala vergroot voor die persoon. Het maakt niet saak wie dat ook al is. Nee, waar. Muslim. En die en is dat, dat Allah subhanahu wa ta'ala roept Jibreel alayhi salatu wa salam. En Allah Ta'ala zegt voor Jibreel, dat o Jibreel ek is lief voor zo en zo persoon. Subhanallah. Dan zegt Allah Ta'ala, gaan zeggen voor die malaika en die jammelen.
Die Malaika und die Yamala Khansela.

gaan, o Jibril, en gaan verkondig en zeg voor al die engelen, die Malaika en die Sama en die Jemmelen, dat ik is lief voor zo'n en zo'n persoon. En gaan zeggen voor hulle, dat hulle moet gaan op aarde, en hulle moet zitten in die harte, zoals ons gaan zeggen, die waswasa, een is die waswasa van Shaitan, en die djinn, verstaan? En een is die van die malaika, die is als een voorbeeld. Zo die malaika gaan zitten en fluisteren in die harte van mensen, dat Allah is lief voor die persoon, so jylle moet ook lief is vir die persoon. Subhanallah. Insan is insan. Ons is mens. Allah Ta'ala, dat is nie een persoon wat soos een malak is nie, soos een engel is nie. Verstaan? Allahu Akbar. Maar een persoon streef vir reinigheid. Die is belangrijk. Vir skoonheid. Die is belangrijk. Vir kubuliet aanvaring. Die is belangrijk. Vir die liefde van Allah en die liefde van Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Een bind wat belangrijk is. As ons die verstaan, ons kan baie leer van die adhan af in verband met die. Verstaan? En die is, wat is het? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Ashadu. So Allah subhanahu wa ta'ala breng Allah subhanahu wa ta'ala die verkondiging van geloof en Allah ta'ala en die met die verkondiging van aanvaring in ons geloof van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elke moslim moet het zeggen. De hernieting van iman, de hernieting van iman, geloof. Ashadu an la ilaha illallah, die kalima is daan. Ashadu, dat ik verkondig. En ik zeg dat la ilaha illallah, dat is geen ander, zoals ons gaan zeggen Afrikaans, dat is geen ander God om te aanbid dan Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand niet. Niemand is kan geaanbid word, net Allah subhanahu wa ta'ala. Die punt die zo is die, dat die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala en die liefde van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om lief is voor die Nabi alayhi salatu wa salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gaan die conditie is dat die persoon moet brengen en moet niet net lief is voor die sunnat niemand moet brengen. Persoon kan zeggen, nie, ek is lief vir die sunnah. Rasulullah Islam maak een voorbeeld. En Rasulullah Islam sê, lou la ashuka ala ummati la amartum bisiwakin inda kulli salatim. Ook kama kaal alayhi salatu wasalam. As het nie een zwaarigheid gaan gewees het op my ummat, die is hoe belangrijk elke sunnat is. Dat elke sunnat is die verwachting van Allah Ta'ala. Een sunnat kan wees soos ons gaan sê het. Verstaan? Een sunnat is die wahi van Allah. Wahi in die verstaaning van verwachting van Allah. Dit is dat die sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is van Allah. En elke persoon wie praktisch komt en praktisch wordt op die sunnat, Allahu Akbar. Dat betekent dat Allah is lief voor die persoon. Wat is die teken van die liefde van Allah Ta'ala voor elke persoon? Is dat hoeveel sunnat en sunnan is in die leven van die moslim. Subhanallah. Die is die kort van die lang. Voor ons allemaal. In die kort tijdperken, in de verschillende aspecten, is dat een verwijzing, subhanallah, dat die Nabi alayhi salatu wasalam, die Nabi alayhi salatu wasalam, wat die beste voorbeeld geweest is. Dat die liefde van Allah Ta'ala van Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die liefde van Allah, dat is niet tijd om in het te gaan, die is net verwijzing. En dat hoe het Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zijn liefde voorgesteld aan ons. Zijn liefde van Allah azza wa jal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat die beste voorbeeld. En die is wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Dat voor ons, wa lakum, voor ons. En die Nabi alayhi salatu wa salam is die beste voorbeeld. Dat die voorbeeld van Rasulullah salam is de bescherming. Die sunnat, elke sunnat is de bescherming.

0: Dat als die sunnat, als een persoon die miswaak gebruikt, of een persoon die vrouw ze die abaya aan, die moslima, en die moslim ze die kurta aan, voorbeeld. Dat betekent dat die moslim is praktisch op die wensen niet net van die nabi, die sunnat niet, maar dat is die wensen van Allah. Een moslim maakt miswaak, man en vrouw. Die amal wordt vergroot met 70 ajr. Beloning, 70 keer. Dat is, dat gee elke sunnat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaan een voordeel is, gaan benefit die moslim in die dunya, niet net in die dunya, in die kabber, niet net in die kabber op die dag van Qiyamah, subhanallah. Meer sunnan, meer succes. Meer sunnan, meer kurb Allah. Die persoon gaan benader worden aan Allah. Meer sunan, muhabbat Allah. Die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala voor die persoon gaan vergroot. Hada bainahu wa bain Allah. Zoals Allah te laten surat al-Fatiha. Die muqabala, muhadata, meer als muqabala. Muhadata, dat is de bespreking tussen die slaaf van Allah te laten en die salah. En Allah subhanahu wa ta'ala. Als die persoon zei, ihdina, wala leeuws allemaal moslims. Ihdina ila eh. Ihdina ila siratil mustaqim. Dat Allah tala leeuws naar die pad van mustaqim. Die pad van gerechtigheid. En wat is die pad van gerechtigheid? Voor ons, kortaf, is die pad van Rasulullah Islam. Wat is die pad van Rasulullah Islam? Die leefstijl en leefwijze van Rasulullah Islam. Wat is die leefstijl van Rasulullah Islam? Het is die sunnat van Rasulullah Islam. Die sunnat heeft kracht, bemachtiging. Die sunnat heeft noor. En die sunnat heeft beloning. En die sunnat is goed voor die moslim. En die sunnat gaan respect brengen voor die moslim. Enige sunnat. Dat maakt niet saak wat ze sunnat dat is niet. En die is wat die moslim moet streven. Om te, wanneer hij wil zeggen of zij wil zeggen. Dat hij is lief voor Allah subhanahu wa ta'ala. En hij is lief voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat gaan gezien worden in die leven van die moslim en moslima. Die leefstijl. En dat gaan gezien worden hoe ons voorkomt in onze ibadat. Mag Allah tala voor ons lei. En mag Allah tala voor ons herstel. En mag Allah tala voor ons beschermen. En door die dag van Qiyama. Jazakum Allah khairan jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Something for every age and stage of life. Listen in daily to Radio Islam International to find your